Ja, het liedje van de koningsspeler van dit jaar. Hola, olé, olé. En ik vind hem een van de leukste. Hij staat bij mij wel in de top 5 van alle leukste liedjes van Kinderen voor Kinderen aller tijden. Straks om 6:30, dan is het tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. Dat gaat over reus, maar meer vertel ik even niet. En het is vandaag vrijdag verzoekjesochtend. Het zogenaamde Verzoekie Monster staat klaar. Wil je nou een heel leuk liedje horen op de radio, dan kan dat. Ik zit er klaar voor. En dat kan een oud liedje zijn. Mag ook een heel nieuw liedje zijn. En dan vind ik het wel even leuk dat ik ook weet hoe je heet. Dus je kunt een mailtje sturen. Of je papa of mama kan dat doen. Of je stuurt even een WhatsApp berichtje. En dat kan heel makkelijk via de website hallokidsradio.nl. Nou, ik zit er klaar voor.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hoorde de reus iets vreemds.
1: 220, 221.
2: Huh? Wat zijn die puntmutsen aan het doen?
1: 222, gefeliciteerd.
2: Zeg, wat is er hier aan de hand?
1: Oh, Kie, die heeft zojuist het kabouterrecord geblinddoekt pannenkoekenbakken gebroken.
2: Ah, lekker, pannenkoeken.
3: Het is gelukt, hè.
2: Wat heeft hij gebroken? Wat is er kapot dan?
1: Nee, hij heeft een record gebroken.
2: Ah ja, zo dus. Ja. Maar ik snap het niet.
1: Een record, dat is iets bijzonders waar je het beste in bent. Ja, kijk, ja. In dit boek staan alle records van het Sprookjesbos.
2: Ah ja? Ja. Zoals wat dan?
1: Nou, Langnek staat erin omdat hij de langste nek heeft.
3: Oh ja.
1: Roodkapje staat erin omdat ze het vaakste koekjes naar oma heeft gebracht.
2: En kan ik daar dan ook in staan in dat kabouter decorboek van jullie?
1: Nee, je mag pas in het boek als je een record hebt gebroken.
2: Geen probleem, ik maak altijd zoveel stuk. Zo'n decor breken, dat kan ik ook.
1: Gaat het nog een beetje?
4: Zo, probeert je het record plasophouden te verbeteren?
1: Nee, laat je niet afleiden, reus. De reus probeert het langste zijn mond dicht te houden van allemaal.
4: Oh, dan zegt hij tenminste ook geen domme dingen. Oh, hij zei wat. Nu ben je af.
2: Dat is niet waar, hè? Oh. Ik deed alleen maar... Ik zei helemaal...
4: Oh. Ja, zie je nou wel?
1: Sorry, reus. Het is niet gelukt.
4: Nee,
2: maar het gaat me wel lukken. Ik verzin gewoon een nieuw verhoor.
0: De reus gaf inderdaad niet op. Al snel had hij een nieuwe recordpoging bedacht.
5: Wat zou hij toch aan het doen zijn?
1: De reus probeert het langste stil te staan van iedereen in het Sprookjesbos.
2: Zeg, kaboutermonniken! Hoe lang moet ik hier nog zo blijven staan? Ik sta hier al meer dan 4 uur!
5: 4 uur? Die arme meneer de ezel staat al stil op zijn sokkel sinds de heks hem daarop vastgetoverd heeft.
3: Ja!
2: Amai zeg, dat is waar ook. Dat ga ik nooit verbeteren, hè? En als ik nu eens het langste probeer te dansen van allemaal, hè? Hey, ja.
1: Dat kan, maar...
5: Dat wint hij nooit van de rode schoentjes.
1: Ik ben bang dat hij gelijk heeft, reus. De rode schoentjes dansen altijd, dus die hebben het record.
2: Oh, amai zeg. Ik word zo moe voor al die kruipdoorpogingen. Ik zou wel dagen kunnen slapen. Wacht eens even. Als ik moe ben... Dan kan ik wel een week slapen.
1: Nee,
2: dat dan ook?
1: Door een roosje slaapt al bijna 100 jaar. Ik denk niet dat je die gaat inhalen.
0: Het zat die arme reus echt niet mee. Wat hij ook verzon, alles leek al eerder gedaan te zijn.
2: Ik kan niet het hoogste vliegen.
1: Nee.
2: Klein duimpje loopt het snelst.
1: Ja.
2: Maar wel met mijn laarzen.
1: Ja, maar dat telt toch niet.
2: Oh, geef het op. Ik heb nu wel 100 dingen geprobeerd. Ik kom toch nooit in dat kabouterpastoorboek van jullie.
1: Wacht eens. Ja, dat dacht ik wel. Reus, blijf eens staan.
2: Huh?
1: Er is toch iets waar je het beste in bent.
2: Ah ja? Waarin dan?
1: Nou, er is niemand in het hele Sprookjesbos... die zo vaak geprobeerd heeft om in ons kabouterrecordboek te komen als jij.
2: Wat blieft?
1: Je bent dus de Sprookjesbosbewoner met de meeste recordpogingen.
2: Echt waar?
1: Je mag in het boek.
2: Ha, ha, ha. Wat goed voor mij, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo zie je maar weer. Soms moet je lang zoeken, maar uiteindelijk is iedereen wel ergens goed in. Zo sta ik in het kabouterrecordboek als de beste verhalenverteller van het Sprookjesbos. Dat kwam zo. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: ben lekker stout. Je hoorde VOF de Kunst hier bij Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: En dat is een tip voor... Tip voor een tijd. Nee, tijd voor een tip van gokids.nl. Go-kids.nl, de allerleukste website voor alle uitjes in Nederland. En dit keer heb ik een paar tips voor je in Drenthe. Ja, dat is de provincie waar ik vroeger gewoond heb. En we gaan meteen naar Drouwen, want ja, daar kwam ik vroeger wel eens. Drouwener Zand. Attractiepark Drouwener Zand in Drouwen is een heel gezellig en betaalbaar park met een bijzondere all-inclusive formule. Ja, de toegangsprijs is inclusief eten en drinken. En alle kinderen kunnen daar een dag vol attracties beleven. Zoals botsauto's, een zweefmolen, een spookhuis, trampolines en een waterplein. En dat allemaal met een Drents tintje. Ja, ik vind het een hele leuke tip. Dan tip nummer 2. Dat is nou ja, misschien wat serieuzer, maar wel heel erg leuk om te zien. Het Drents Museum in Assen. Dat is misschien wel het mooiste museum van Nederland voor gezinnen. Met kunst, geschiedenis en bijzondere tentoonstellingen. En het leuke is, ja, dit vinden papa's en mama's altijd leuk. Kinderen tot 18 jaar gaan gratis naar binnen. Ja. En bij een speciale tentoonstelling, een grote tentoonstelling, is er een speciale familieroute. Vol kijk, speel en doe opdrachten. Dus leerzaam en toegankelijk voor alle leeftijden. Nou, superleuk. En dan gaan we nog eventjes kijken. Ja, ik kan er niet omheen. In Emmen heb je natuurlijk de dierentuin Wildlands Zoo. Tip nummer 3. Dat is een, niet zomaar dierenpark. Dat is eigenlijk een themapark. Waar kinderen voor één dag in de jungle, de savanne en het poolgebied kunnen leven en ontdekken. Van ijsberen en pinguïns in de Nortica tot een spannende 4D-attractie en een achtbaan die heet Tweestrijd. Voor iedereen van alles te beleven dus in Wildlands Zoo in Emmen. Dat waren de 3 tips in Drenthe.

0: Hyperpiep hoera van Jol en Julia in de ochtendshow.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, Stevie Wonder is deze week te gast in de platenkast. En nou, ik heb er al een hoop gehad. Isn't She Lovely, Superstition, I Wish, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Vanmiddag hebben we nog echt een feestnummer, kan ik wel zeggen. Samen met Ariana Grande. Maar ik dacht net opeens, wacht eens even. Hyperpiep, hoera van Jol en Julia. Stevie Wonder heeft ook een verjaardagsliedje gemaakt. En dat is een hele leuke. Ja, die komt uit 1980. Dat is wat later, want ik heb ook liedjes laten horen uit de jaren 60, 70. Maar nu zitten we in 1980. En nou, dit liedje heb je misschien vast wel eens gehoord. Hier of op een andere zender of bij een feestje. Want dit gaat over inderdaad de verjaardag. Nou, we gaan hem aanzetten. Stevie Wonder met Happy Birthday. Hoor je nu op Hallo Kids Radio.

De zomer van Oya Lele. En dat was, wat was het nou weer? De zomer van 2003 of 2004. Nou goed, maakt het niet uit. Het is een hartstikke leuk liedje. En die hoor je hier bij Hallo Kids Radio. Dan is het nu tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. Want de laatste keer deze week geef ik tickets weg voor Paleis Het Loo in Apeldoorn. En niet 1, niet 2, niet 3. Niet 4, niet 5, maar 6 tickets. Dus je mag met het hele gezin naar dat hele mooie paleis. Deze zomer nog als je wil. Daar moet je wel wat voor doen. Ik heb een prijsvraag klaarstaan. En die luidt als volgt. Let op. Ik ga hem even voorlezen. Even kijken, waar heb ik hem? Ja, oh ja. Wat zeggen ze vaak aan het einde van een sprookje? Dus dit is de vraag van vandaag, de prijsvraag. Wat zeggen ze vaak aan het einde van een sprookje? Is dat A, dat is weer een ander verhaal? Of B, en toen was het klaar? Of C, en ze leefde nog lang en gelukkig? Dus wat zeggen ze nou vaak aan het einde van een sprookje? A, dat is weer een ander verhaal? B, en toen was het klaar? Of C, en ze leefde nog lang en gelukkig? Nou, denk er even over na. Als je het weet, A, B of C, dan mag je meedoen. Dus A, dat is weer een ander verhaal. B, en toen was het klaar. En C, en ze leefde nog lang en gelukkig. Meedoen kan via de website hallokidsradio.nl. Klik dan even op dat plaatje win en doe mee. A, B of C.

0: zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
2: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.
3: Dat wordt

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan!
2: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
3: Een hele goede morgen. Het is een paar minuutjes over zeven. Het is de vrijdagochtend waarin je extra veel verzoekjes kunt aanvragen. En ik heb er al een aantal binnen. Onder andere van Iris, van Imke, maar ook van Jeffrey. Ja, en dat gaat onder andere om de liedjes Golden. En wat hebben we nog meer? Oh ja, dat hele leuke liedje Magnetic. En ik dacht het al, de grote zomerhit Zoele Zomernachten met jou van Rutger van Barneveld. Nou, die komen er allemaal aan. We gaan het ook hebben over voetbal, want morgenavond is de troostfinale tussen Engeland en Frankrijk. En zondagavond, dan is de grote finale. Spanje en Argentinië, die staan tegenover elkaar om 9 uur. En die gaan er hopelijk waarschijnlijk een hele grote show van maken. Met een halftime show met artiesten zoals Shakira en Justin Bieber.

Nou, deze meneer die woont in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Bamboe Bill. En dat vindt hij hartstikke leuk. Daarna maakt hij ook liedjes over. En als je hem dan aanziet komen lopen, dan kun je zeggen, kijk, daar is Bamboe Bill. Nou, verzoekliedjes. Ik zei het net al. Huntrix hebben we al gedraaid met Golden. Verder had ik nog, even kijken, die Magnetic komt er ook nog zo meteen aan. En welke ik ook niet moet vergeten is die van Rutger van Barneveld. Want dat wordt even feesten met de zwoele zomernachten met jou. En als je nou thuis zit en je denkt, ja, maar ik heb ook nog een leuk liedje wat ik graag wil horen, stuur hem dan nu even in via de mail of via de WhatsApp.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitje!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

Dit is de ochtendshow bij Hallo Kids Radio met zometeen zingen voor de jarigen. We gaan iemand bellen die er vanaf weet, maar ik ga nog niet vertellen wie het is. Maar eerst gaan we nog even die hele grote hit laten horen van Rutger van Barneveld. Die het nog steeds niet is gelukt om Shakira van de eerste plaats van de hitlijst af te tikken. Maar misschien, ja, het is weer vrijdag, misschien gaat dat vandaag wel lukken. Ik ga nou even een laatste check doen hoor, want volgens mij staat... Shakira staat nog steeds op nummer 1 met Die Die. En deze komt daar vlak achteraan.

0: Je hoorde Baila Mos van natuurlijk Mixed Up en Unity en Luna Sabella.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Ja, elke dag rond 7:30 dan bellen wij met iemand die jarig is. En als het goed is, heb ik iemand aan de telefoon. Met wie spreek ik? Hallo? Volgens mij spreek ik met Victor, hè?
2: Ja.
0: Oké, Victor, goedemorgen. Ja, ik bel niet zomaar, maar jij bent vandaag jarig, hè?
2: Ja.
0: Hoe oud ben je geworden, Victor?
2: Ja.
0: Wat zeg je, hoe oud ben je geworden?
2: Zes
0: jaar. Oh, dat is leuk. En jij woont in België, dus je hebt natuurlijk al lang vakantie. Zeg Victor, weet jij wat ga je vandaag doen? Heb jij al cadeautjes gehad? Laat ik daar eens mee beginnen.
2: Naast
0: een deel staan
2: wel een paar cadeautjes.
0: Oh, echt? En, en weet je al wat je vandaag gaat doen?
2: Nee.
0: Oh, is dat een verrassing?
2: Een sportkampje.
0: Oh, dat is leuk. Dat is leuk. En het wordt ook mooi weer natuurlijk, hè? Hey, Victor, wij bellen altijd de jarigen en dan gaan wij ook zingen. Dat doen we met alle luisteraars, zodat iedereen kan horen dat jij vandaag jarig bent. Dat jij vandaag 6 jaar bent geworden. Dus we gaan zingen en ik zing ook mee. Zing jij ook een beetje mee dan?
2: Oké,
0: let op. Daar gaan we met z'n allen. Voor Victor, die vandaag 6 jaar is geworden, zingen wij op Hallo Kids Radio. En ik doe mee, hè? Daar gaat hij.

0: Hoera! Nou, Victor, dat hebben we gedaan met alle luisteraars van Hallo Kids Radio speciaal voor jou. En nou, ik hoop dat je een hele leuke dag hebt vandaag. Maar dat gaat wel goed komen, hè?
1: Ja.
0: Oké, veel plezier vandaag, Victor. Doeg!
1: Ja,
0: doeg!

de ochtendshow op vrijdag is het nu de hoogste tijd voor de prijsvraag. Die spelen we elke dag om 7:10, maar hierbij de herhaling. Je kunt dus nog meedoen. Let op. Oh ja, dan moet ik wel even vertellen wat je kan winnen natuurlijk. Hè? Nou, je kunt vandaag winnen 6 tickets voor Paleis Het Loo. Ik herhaal 6 tickets voor Paleis Het Loo in Apeldoorn. Kun je met het hele gezin daar naartoe. Als een prinses kun je de hele dag daar rondlopen. Of als een stoere prins of als een koning. En die prijs kun je zometeen al winnen. Maar daar moet je wel wat voor doen. En dit is echt een leuk paleis om een keer naartoe te gaan. Zeker in de zomervakantie. Dit is de prijsvraag van vandaag. Let op, daar komt ie. Want wat zeggen ze vaak aan het einde van een sprookje? Is dat A, dat is weer een ander verhaal? Of B, en toen was het klaar? Of C, en ze leefde nog lang en gelukkig? Dus, wat zeggen ze vaak aan het einde van een sprookje? Is dat A, dat is weer een ander verhaal? Of B, en toen was het klaar? Of C, en ze leefde nog lang en gelukkig? A, B of C. Wat zeggen ze vaak aan het einde van een sprookje? Weet je het antwoord? Doe dan mee via hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en speel mee. Het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk je naam even op te geven. En het goede antwoord A, B of C. En wie weet kan ik je zo meteen nog feliciteren.

0: TikTok.
1: Job en TikTok bij Hallo Kids Radio. Het is vrijdagochtend, tijd voor...
2: De platenkast van Arnoud.
1: Ja, want we hebben Stevie Wonder te gast in de platenkast. En die heeft zoveel hits gemaakt dat het moeilijk iets is. Maar ik heb toch een poging gedaan deze week. Met heel veel leuke liedjes uit de jaren 60 en 70. Maar af en toe ook uit de jaren 80. En we gaan nu voor het eerst naar de jaren 90. Vanmiddag gaan we naar de Zero's. Ja, dat komt vanmiddag wel. Nee, ja, Stevie Wonder die dacht op een gegeven moment ook... ik vind het leuk om samen te werken met jonge artiesten. Nou, dat deed hij in 1998... Dus al bijna 30 jaar geleden. Met een band. En die heette, heel toevallig, 98 Degrees. Dus 98 graden. In het jaar 1998. En dat werd een hele swingende plaat. En die ga ik zo meteen aan je laten horen. Het liedje heet True to Your Heart. Dus ja, wat zou dat betekenen eigenlijk? Volg je hart. Wees trouw aan je hart. Samen dus met deze boyband. Daar hebben we later niet zoveel meer van gehoord. Maar dit liedje is een topper. 98 Degrees dus en Stevie Wonder hoor je nu op Hallo Kids Radio.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
5: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Een bijzonder goedemorgen. Hier spreekt OJ Punctuel. Je luistert naar Opstaan met Arnoud en Mayoni. Iedere schooldag, de

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is vrijdagochtend 17 juli. De dag dat na vanmiddag iedereen in Nederland vakantie heeft. Tenminste, alle kinderen van Nederland. En ja, papa's en mama's zullen misschien toch nog wel een beetje door moeten werken af en toe. Maar goed, leuke dag dus daarom. 10 over 8 geworden. Ja, ik moet het wel even goed zeggen worden. De 3 biggetjes van K3. Die werd aangevraagd. En dat komt goed uit, want het is vrijdag verzoekjesochtend. Dus je mag extra veel verzoekjes insturen. Voetbal, daar moeten we nog over hebben. Want morgen is de halve finale. Dat is Engeland tegen Frankrijk. Ja, die moeten dan spelen om de derde plek. En dan zondag. Ja, zondag is de grote finale. Met natuurlijk Spanje tegen Argentinië. Het is om 9 uur 's avonds. Mag je eigenlijk kijken of niet? Nou, zou wel leuk zijn. Ze hebben ook nog een halftime show met

herhalen, oftewel repeat it. Martin Garrix hoorde je, een van de bekendste DJ's van Nederland. Nou, sterker nog, van de hele wereld. En ja, het is nu toch het moment. Even kijken, het is ja, rond 7:15 in de ochtend, vrijdagochtend. Het is vandaag 17 juli. Dit is de allerlaatste schooldag voor Regio Midden. En misschien had je gisteren al vakantie. Misschien is vandaag je laatste schooldag. Maar na vanmiddag is dus iedereen vrij. Ja, iedereen is vrij. Nou, ik heb de meegevallers aangezet. We gaan het snel doen. Dit is het na schoolalarm voor de allerlaatste keer. En daarna gaat het na schoolalarm ook even met vakantie. Let op, daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe. Voor de allerlaatste keer.

0: Disco Dude. Nou, ik dacht ik ga deze weer eens draaien. Dit was Ralf Makkerbach, die natuurlijk voornamelijk bekend is van het liedje Klikklak. Maar hij heeft een hele reeks aan liedjes gemaakt, waaronder deze de Disco Dude. Zo meteen gaan we door met de radio-uitzending met natuurlijk nog Sprookjesboom en heel veel verzoekliedjes.
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
0: Make It Happen van het Junior Song Festival is deze week de super.

Make It Happen, dat was het Junior Songfestival. Het gezamenlijke liedje. En deze week ook de hele week de superhit. Nou, volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe superhit. En die maken we vanmiddag bekend. Om ongeveer 16:45 in de middagshow. Vrijdagmiddag. Maar zover is het nog lang niet. Nee, je kunt nog steeds verzoekjes aanvragen. Dat kan zeker tot 21:00. Dus heb je wat leuks, laat het mij even weten. Tussen alle leuke liedjes door hoor je zo meteen natuurlijk ook een verhaaltje. Verteld door Sprookjesboom. En die heeft een verrassing. Ja, meer zeg ik niet.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wilde de reus eens kijken.
1: Sprookjesboom!
0: Ik wilde net een verhaal vertellen over de reus.
1: Juist. En omdat dat precies het 100ste verhaal is, krijgt u dit van de prinses.
0: Oh.
1: En ik mocht hem geven. Gefeliciteerd.
0: Prachtig.
1: Het is inderdaad een heel ander gezicht.
0: Als iemand vandaag Assepoester ziet, moet hij maar tegen haar zeggen dat ik blij ben met deze beloning.
1: Ah.
0: En dat ik veel van haar hou.
1: Ik zal het doorgeven.
2: Waar is mijn bel?
1: Goedemorgen, Ka.
2: Goedemorgen.
1: Als je prinses Assepoester ziet, moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning.
2: Oh, goed, ja.
1: En ook dat de sprookjesboom veel van haar houdt. Bedankt alvast, hè. Dag.
2: Ja, dag. Ja. Waar is nou mijn bel?
3: Dag, Ka. Ik ga poetsen.
2: Dan moet je zeggen dat de sprookjesboom heel blij is met het haardhout. Dan krijg je een beloning.
3: Ik zal het doorgeven.
2: Amai, gesloten.
3: Dag Reus, ik moest doorgeven dat prinses Assepoester...
2: Huh?
3: Hoe was het ook alweer? Oh, haardhout nodig had.
2: Haardhout?
3: Voor de sprookjesboom, of zoiets.
2: Ja.
3: Ja, hoe dan ook, je krijgt een beloning. Dag.
2: Een beloning voor haardhout van de sprookjesboom? Maar dat is toch simpel? Dan ga ik de sprookjesboom omhakken. Haardhout voor Assepoester, ben ik even blij. Ik heb nog nooit zo makkelijk een beloning ontvangen.
4: Ja, ik bedoel, oh nee!
2: Mijn bel. Nu kan ik eindelijk beginnen. Even een mooi blokje uitzoeken. Ja, maar waar is nu mijn bel?
5: Hier, maar deze is veel te klein. Ik ga mijn reuzenbel halen. Hier.
2: Oh, nee!
5: Vandaag nog hak ik die sprookjesboom om.
2: Oh, hij gaat de sprookjesboom omhakken. Help!
4: Ja, haardhout. Ja, het is echt waar. Een beloning van Assepoester voor de sprookjesboom. De reus zei het zelf. Hij was er heel blij mee.
6: Geklets! Wie is er nou blij met een beloning van Assepoester? Ach, rare sprookjesboom.
2: Sprookjesboom! Je moet hier weg. De reus wil u omhakken.
0: Waarom?
2: Dat weet ik niet. Zorg dat u hier wegkomt.
3: Maar ik kan hier niet weg. Ik zit vast.
4: Dus de sprookjesboom is blij met de beloning.
6: Ja, dat zei hij. En hij balkte nog iets over haardhout.
4: Van Assepoester. Dus hoor je nog eens wat. Ach, prinses Assepoester. Moet u nou nog eens horen.
6: Ja?
4: Het schijnt dat de sprookjesboom heel blij is met de beloning... En dat hij van u houdt.
7: Echt waar?
4: Ja.
7: Dat is leuk om te horen.
2: Blijf rustig staan. Ik haal hulp.
8: Dat heeft geen zin. Ik moet de lieve kinderen maar vaarwel gaan zeggen.
5: Twee harde klappen zijn genoeg. Haha. Goeiedag, koninklijke schoonheid.
7: Kijk jij een beetje uit met die gevaarlijke bijl? Straks raak je de sprookjesboom nog.
5: Dat doe ik niet. De sprookjesboom omhakken. Nee. Maar waarom eigenlijk niet?
7: Het is onze eigen lieve sprookjesboom.
5: Oh?
7: Hij vertelt prachtige verhalen. En vandaag zelfs zijn 100ste. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dat de laatste was?
5: Ja, natuurlijk.
8: Tot ziens, lieve kinderen. Daar komt de bijl. Wat is dat? Prinses Assepoester. Maar ik dacht dat de reus mij om zou hakken.
7: Natuurlijk niet. Dat heb ik hem verboden. Maar ik hoorde van de wolf dat u blij was met uw beloning. Dus ik dacht, ik ga hem toch nog even zelf feliciteren.
8: Dank u wel, hoor. En zo ging het 100ste verhaal toch nog over de reus. Maar het volgende niet, hoor. Maar dat, lieve kinderen en prinses Assepoester, dat is weer een ander verhaal.

Het is verzoekjes vrijdag op de laatste schooldag ever. Nee, dat niet. Maar na vandaag, na vanmiddag, heeft het hele land zeker 4 weken vrij. Dan is iedereen vrij. Nou, dat is mooi. Hè? Ik heb hier een leuke van Jessica. Die vraagt om de Sasha Boys met dit liedje, Soda Pop.

Oh ja, dat is wel een goeie. Ik krijg net een mop toegestuurd. En waarom is dat nou? Nou ja, elke vrijdagmiddag om 16:45 dan gaan wij moppen tappen. De leukste moppen van de week hoor je dan in het programma Hallo Weekend. Dat is elke vrijdagmiddag van 16:00 tot 18:00. En heb je nou een leuke mop, stuur hem nu alvast in. Dat vinden we handig, want Bente is er altijd vroeg bij. En Janaika ook. En Debbie. En alle vaste moppetrappers. Maar als je denkt, oh, dat vind ik ook wel leuk. Ik wil ook wel eens een keer met mijn mop op de radio. Doe dat dan nu eventjes. Je kunt hem gewoon insturen via de WhatsApp-telefoon. Dat bolletje van WhatsApp zie je op onze website. En dan gaan we misschien wel vanmiddag jouw mop voorlezen. Want ik schoot nu al in de lach met de mop die ik net zag. Maar die hoor je dus vanmiddag om 16:45.

Hallo Kids Radio met de ochtendshow. En vrijdag verzoekjes, ochtend, nou, echte liefde is te koop. Die had ik dan zelf even gedraaid. Daarvoor hoorde je Magnetic, die hele grote hit. Die werd aangevraagd door Joost. En dan is het nu tijd om voor bellen ijsjes te gaan eten. Nou ja, bellen, dat moet je eigenlijk zelf doen. Maar wij doen wel mee bij Hallo Kids Radio.

0: het liedje dat iedereen mee kan zingen. Banaan, ja, en nog gezond ook, hè. Zo meteen, tussen 19, dan is het tijd voor het peuteruurtje. Maar als je denkt, ja, dat vind ik te kinderachtig, want ik ben al 9 jaar of zo. Maar luister nou gewoon eens even mee, want er zitten hartstikke leuke liedjes bij die je stiekem gewoon mee kan zingen. Net als deze van Jeroen Schipper. Zo meteen dus, tussen 19 het peuteruurtje. Daarna gaat de radio gewoon door. Die gaat altijd door met verhaaltjes om... bijvoorbeeld 9:30, 10:30 en 11:30. Vanmiddag de wereld van Studio 100 tussen 3 en 4. En daarna zijn Arnoud en Mayoni, dat ben ik dus, samen met Mayoni op de radio met het programma Hallo Weekend. En dan gaan we er een feestje van maken. Dus hopelijk, zeg ik, tot vanmiddag.
1: Heb je al gehoord?

0: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Haha!

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.
0: Zit

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Halloween.

0: dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elise. Doei.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

zing Hyper de Piep en jullie hoera! Hyper de Piep, hoera! Hyper de Piep, hoera!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

Misschien zie ik een olifant, dan spring ik op zijn rug. Dan stampen we een eindje en ook weer terug. Misschien zie ik iets anders en denk ik, oh, kijk nou, dat is precies...

0: SL.
1: Bitter is erg zee.
0: Soms denk ik ook aan 6 vel.
1: Nou, dat is nog veel zee.
0: Niet 5 L of vel, maar 6. En 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers. Je hebt geen keus en 4 zijn de poten van een canapé. Maar enkel cijfer telt meer mee naast 6.
1: Wat vind je van 9 of 3?
0: Niets is zo heerlijk als 6.
1: Ik

0: maar 6 is niemands lievelingscijfer, Bert.
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar 6 zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Ernie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een canapé, maar een enkel cijfer telt meer mee.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen las Langnek een spannend boek voor aan Roodkapje.
1: Toen hoorde de prinses dat er zacht op de deur werd geklopt.
2: En toen?
1: Nou, morgen verder.
2: Nog één bladzijde. Ik wil weten wat verder gaat.
1: Als je nieuwsgierigheid zo groot is, is er morgen vast nog wel een beetje van over. Hm?
2: Net als het spannend wordt.
3: Goedenavond, Roodkapje.
2: Meneer de Wolf.
3: Waarom zo sip?
2: Nou, Langnek heeft een boek.
3: Vind je lastig met een boek? Arm kind, boeken, bah, vies.
2: Oh nee, het is juist mooi. Over een prinses die in een kasteel zit opgesloten. En een prins die is omgetoverd in een zwaan.
3: En dan?
2: Verder wilde Langnek vandaag niet voorlezen.
3: Wat flauw.
2: Ik ben zo benieuwd hoe het afloopt.
3: Als ik dat boek te pakken krijg, kan ik dus Roodkapje makkelijk naar mijn wolvenhuisje lokken. Mag ze ook mijn kookboek zien? Zal ze leuk vinden, want daar komt ze zelf in voor. Beste langhalzige vriend, je moet me helpen, je moet me helpen. Mijn hele wolvenleven zoek ik al een bijzonder boek. Over een kasteel. Dat is opgesloten in een zwaan. En, kijk, dat is hem. Wat toevallig.
1: Heeft Roodkapje erover verteld?
3: Ja. Schijnt enorm spannend te zijn. Mag ik het lenen?
1: Natuurlijk. Als je een paar dagen geduld hebt.
3: Ik ben het geduld zelf. Maar nu even niet. Hier met dat boek.
1: Als ik het Roodkapje heb voorgelezen, ben jij de eerste die het mag lenen.
0: Maar Roodkapje had op weg naar huis aan iedereen die ze tegenkwam verteld over het boek. Dus werd Langnek telkens gestoord door nieuwsgierige sprookjesfiguren.
4: Langnek! Joehoe!
5: We hoorden dat jij zo'n boeiend, voor kinderen niet los te laten boek bezit.
4: Voorlezen! Voorlezen!
1: Zolang ik dit boek heb, laat niemand me met rust. Leen het maar een tijdje.
3: Duizendmaal dank, langhalzige vriend. Als het echt zo spannend is, zal ik het verslinden. En niet alleen het boek. Nee, maar goed dat ik jou hier tegenkom, kijk eens.
2: Oh, gepikt van Langnek?
3: Geleend, om jou uit voor te lezen. Kom mee.
2: Ik ben zo benieuwd. Maar kan je eigenlijk wel goed voorlezen?
3: Als ik voorlees, hangt iedereen aan mijn lippen.
4: Hé, kijk.
5: De wolf heeft dat lekkere leesboek van Langnek.
4: En hij gaat voorlezen.
5: Laat eens snel een spannend stukje horen.
3: Maar ik wil Roodkapje. Ik bedoel, het is een kinderboek.
5: Hoe meer kinderen erin voorkomen, hoe beter.
4: Voorlezen.
3: Het was zo donker in het paleis dat de prinses struikelde over de drempel van haar
2: slaapkamer. Veel te snel.
3: Het was zo donker.
2: Is het saai.
4: Nee, juist goed.
3: Het was zo donker in het paleis.
2: Jij kan niet zo goed voorlezen.
3: Ik kan heel erg goed voorlezen.
4: Vind ik ook.
5: Ga nou door.
2: Ik wacht wel tot je het uit hebt. Langnek kan het toch beter. Dag.
3: Mijn Roodkapje, ik...
5: Hier blijven. We zijn benieuwd hoe het afloopt.
4: Voorlezen tot het boek uit is.
3: Helemaal. Het is een beetje dik.
5: Ik ben dol op dikke boeken.
4: Voorlezen! Voorlezen! Voorlezen!
0: Ze lieten de wolf heel lang doorgaan. En Roodkapje wist nu dat niet alles meteen komt als je het wilt. Soms moet je even geduld hebben. Dat maakt het vaak alleen maar leuker. Zo wacht ik geduldig tot iemand mij eens komt voorlezen. Maar dat is weer een ander verhaal.
3: De prinses hoorde dat er zacht op de deur werd geklopt.
4: En toen?
6: Ik ben zo moe.
5: Nou, echt?

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle. Dat is leuk.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!
1: Make It Happen van het Junior Songfestival is deze week de superhit. Superhit.

0: groetjes doen. Doei.
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: willen vandaag naar het bos. Maar dat is buiten de tovertuin.
1: Tante, mogen we vandaag een keer naar het bos?
2: Nou, dat lijkt me niet zo goed.
1: Oh, tante, alsjeblieft.
2: Nou, goed dan. Maar jullie zijn wel... voor het donker thuis. Horen jullie wat ik zeg?
3: Ja hoor, tante. Is goed.
1: Wat zei tante?
3: Tante zei, voor het dondert thuis. Ja.
1: Oh ja, als het gaat donderen en bliksemen, moeten we niet in het bos zijn. Veel bomen hier, hè, Pip. Kunnen we lekker tegenaan plassen.
3: Goed idee, Wussel. Kijk, daar staan ook hele mooie plasbomen.
1: Ja.
3: Hier, Boezel. Gooi hem maar. Wie hem het eerste pakt. Goed. 1, 2, 3.
1: Hey. Goed hoor. Maar nu mag ik tellen. 1, 2, 3. Ja, Pip. Ik zie helemaal geen pad meer. Weet jij de weg nog terug?
3: Ja hoor, tuurlijk. We moeten die kant op. Oh. En dan bijt die ene boom de andere kant op.
1: Ja?
3: Dan is daar ergens dat pad of... waar was dat nou ook alweer?
4: Oh, we zijn verdwaald, Woezel. Al die bomen lijken op elkaar.
1: En het wordt ook al donker.
4: Dat zei tante Perenboom.
1: Wat?
4: Nou, dat we voor het donker thuis moesten zijn.
1: Oh, hadden we nou maar goed geluisterd. Tante zou wel boos zijn.
4: Wat was dat? Oh, Woezel, ik wil naar huis.
1: Ja, kom maar. Volgens mij moeten we deze kant op. Pip, Pip, waar ben je? Hey, Pip. Psst, waar ben je nou? Pip, ik vind het niet leuk, hoor. Wow, een monster. Waf, wegwezen. Ik ben echt niet bang voor je, hoor. Wow.
4: Woezeltje, wat is er aan de hand?
1: Pas op, een monster met 5 poten.
3: Nee, joh, dat is geen monster. Dat ben ik.
1: Oh, ben jij het? Ik dacht dat je een heel gevaarlijk monster was.
3: Wel nee, gekkie. Ik was je kwijt. Maar nu heb ik je weer gevonden. We moeten wel goed bij elkaar blijven, hoor.
1: Wie is daar? Oh. Oh, oudje, we willen zo graag naar huis, maar we weten niet hoe.
5: Hoe, hoe.
1: En we zijn zo moe.
5: Moe, moe. Kom maar, hondjes. Ik wijs jullie de weg naar huis toe. Toe, toe.
2: Foei, Woezel en Pip. Jullie zouden toch voor het donker thuis zijn?
1: Ja.
3: Sorry, tante. We hadden het niet zo goed verstaan. En nee. Toen waren we ineens de weg kwijt. Ja. En het was heel donker en... Nou...
2: Nou, jongens. Stil maar, Pip. Het is al goed. Ik ben blij dat jullie thuis zijn. Ga maar gauw jullie bedjes in.
1: Oh, hey, tante.
2: Wel te rusten en oogjes toe.
1: Te rusten, tante.
5: Toe, toe.
6: Woezel en Pip moeten natuurlijk wel goed luisteren. Dat is heel belangrijk. Gelukkig zijn ze nu weer veilig thuis. Dank je wel, uiltje.
7: Minder schermtijd.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hoi Kids Radio, ik ben Jordi. Ik vind jullie heel erg leuk.
1: Zo, we zijn er.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk, kijk, een jarenverdraaier. Daarmee dacht de heks weer jong en mooi te kunnen worden.
1: Als deze beeldige bloem doet wat er in mijn spreukenboek staat, ben ik straks weer een lief heksenmeisje. Grote mensen die eraan ruiken worden weer jong. En als kleine kinderen besnuffelen worden ze ouder. Ah, deze jarenverdraaier draait jong en oud om. Nu nog een prettig proefkonijntje vinden die hem even wil uitproberen. Hey, Reus! Je komt precies op het goede moment.
2: Jongen, dat gebeurt bijna nooit.
1: Voel je soms niet een ontzettend oude opa?
2: Nee.
1: Maar stel je voor dat je weer jong was, met haar op je hoofd, net zo rap kunnen rennen als Klein Duimpje.
2: Net zo rap rennen als hij? Kan dat?
1: Hoe meer je aan deze jarenverdraaier ruikt, hoe jonger je wordt.
2: Ja hoor, hoe kan dat nou?
3: Boompje klimmen. Ik wil boompje klimmen.
1: Hij werkt wonderbaarlijk goed.
3: Nee. U mag lekker niet op mijn verjaardagfeestje komen.
1: Vreemd dat die baard en die bolle buik blijven. Ik moet mijn boek beter bestuderen.
3: Ik ga de bloem verstoppen. 7, 4, 10. Wie niet tegen is gezien. Voilà.
1: Let's start, suffert.
4: Kolossale vriend, ben jij gekrompen?
3: Ik bouw een geheime hut. Later als ik groot ben, word ik brandweerman. En jij?
4: Zeg, voel je je wel goed?
3: Ja, want ik heb aan de drijven jaarbloem geroken. En jij niet? Lekker peu.
4: Komt het door die bloem dat je zo bent?
3: Niet tegen mama zeggen hoor, anders moet ik zonder eten naar bed.
4: Een bloem waar je kinderachtig van wordt. Die moet ik Roodkapje laten ruiken. Want hoe jonger, hoe dommer. Makkelijker te vangen en malser vlees.
3: Hé, ik had hem het eerst.
5: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.
4: Hallo. Zeg, dit bijzondere exemplaar mag toch niet in je boeketje ontbreken?
5: Ik mag niks aannemen van vreemde wolven.
4: Jammer dat je oma dan nooit zal weten hoe zalig deze bloem geurt.
5: Zou die echt zo lekker?
4: Hé! Hey, je moest een kleutertje worden, hè?
5: Hoe durft u zo te spreken tegen een dame als ik?
4: Voelt het vlees van je beentjes niet een beetje malsig?
5: Zo'n grote mond in zo'n ongewassen lijf. Waar moet het naartoe met het Sprookjesbos van tegenwoordig?
4: Doet die bloem het eigenlijk wel?
6: Hallo! Weet jij de weg naar de wolvenschool?
5: Hij wordt kleiner en ik ben gegroeid. Dus het is echt een bloem met toverkracht.
6: Mevrouw Roodkapje, appelsapje, keukentrapje.
3: Ah, daar zit je. Kom, we gaan belletje trekken bij Assepoester.
6: Hier, je bloem terug. Wat ruikt die lekker?
3: Ja, hè?
7: Reus heeft lege buik. Reus moet eten.
6: Ik wil ook nog een keer.
8: Snoep, snoep halen bij de heks.
3: Ja!
8: Snoep halen bij Heksie Peksie. Ja.
5: Ik moet ze in de gaten houden voordat er ongelukken gebeuren.
1: Hou op en stop met snoepen van een suikergoed.
7: Rustig, oma Lee.
1: Ik ben je oma niet.
9: Oma Boos.
7: Oma Boos.
1: Waar is de jarenverdraaier? Alleen als die bloem vernietigd wordt, komt er een einde aan deze ellende.
5: Ik wacht nog heel even met de betovering verbreken. Dit is zo grappig, zelfs voor grote mevrouwen als ik.
0: Natuurlijk heeft Roodkapje later de jarenverdraaier vernietigd om de betovering te verbreken. Wees maar blij met hoe jong of hoe oud je bent. Je kunt er toch niks aan veranderen. Zo wilden de geitjes ooit. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Ik ben Sabina. Kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten, Sabina. Groeten voor Kids Radio. Doei!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Salavi, baby.
1: Bobby Aanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobby Aanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jules en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jules en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobby Aanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobby Aanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
3: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag. Oeh.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Haha!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: de Zoom. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Fabiaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Wee! Party, party.
11: Met een krul.
12: Jij hebt tanden zulke grote.
11: Jij kunt knorren en ik.

0: trekken.
1: Woehoe! Oh, schippehoi piraatjes. Het is weer tijd voor een nieuwe les op de scheve school. Maar Bertus Bandiet is weer te laat. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Zullen we hem samen roepen? Ik tel tot drie en dan roepen we heel luid Bertus Bandiet. Oké, maatjes, klaar? 1, 2, 3, Bertus Bandiet.
2: Schippahoy, Pietpiraat. Schippahoy, bandietjes. Wat scheelt er, Pietpiraat?
1: Het is meester Piet. En jij, leerling Bertus, bent alweer te laat. En het is heel belangrijk om altijd op tijd te komen, jongen. De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat komt nooit te laat.
2: Ja, sorry, meester Piet, maar ik was de tijd gewoon een beetje uit het oog verloren.
1: Aha! Daar heb ik een oplossing voor.
3: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

0: Studio 100!
1: Beste wolf, wil jij beweren dat je niet weet wat ik ben?
2: Ja, ik zei daarnet al dat ik jullie virussoort niet kende. Ik zag in mijn jonge leven wel een eekhoorn of konijn.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Wee! Party, party.

0: Pietpiraat is een slodderkont. Zijn spullen liggen overal in het rond.
1: Maar nee, Bertus.
0: Ook al kreeg ik les van meester Piet, rechts en links, dat snap ik niet.
1: Bertus, jongen, nee. De gouden raad van Pietpiraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.
0: Oké, dat moet ik goed onthouden. Let goed op.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
1: Aha!
0: Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Weekend.
4: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
1: Nou zeg, vrijdagmiddag, we zijn er weer bij.
5: Maar natuurlijk zijn we erbij. Gezellig.
3: Hallo Kids Radio.

0: En het is toch wel een beetje de middag dat uiteindelijk iedereen vakantie heeft, zeg. Vanmiddag om 5 uur, dan is het officieel. Maar ja, leuk hè? Echte zomervakantie, die breekt aan.
1: Nou, het zou me niks verbazen als de meeste kinderen die vandaag van het midden van Nederland de laatste schooldag hebben gehad, dat die niet tot super laat duurden, maar dat ze gewoon lekker om 1 uur al klaar waren.

0: Nou, ja, het is, het is niet zo heet als een paar weken geleden. Maar het is steeds een lekker zomers weer en prima weer. De komende dagen ook, hè?
1: Ja, het klinkt net alsof je helemaal moet bijkomen dat je vandaag een super zware werkdag hebt gehad. Valt toch wel mee?
0: Nou, we zullen het even over hebben. Kijk, vrijdagochtend kun jij lekker uitslapen. Maar ik was al om 5 uur wakker om de ochtendshow voor te bereiden.
1: Ja, nee, dat weet ik ook wel. Nee, maar de rest van de week doe ik dat ook. Dus ik bedoel, het is meer van... Dat is niet per se dan... Het is toch niet de bedoeling dat je meteen al helemaal uitgeblust bent... of voordat de show moet beginnen, dat bedoel ik.
0: Nee, daar ben ik ook helemaal niet. Nee, we hebben er hartstikke veel zin in. Het programma Hallo Weekend. Stel nou voor dat je voor de allereerste keer luistert... denk je, hé, maar dat zijn toch Arnoud en Mioni van de ochtend? Dat klopt. Maar vrijdagmiddag, dan luiden we het weekend in.
1: Ja, dat doen we altijd op vrijdagmiddag van 4 tot 6. Met heel veel leuke liedjes. De nieuwe superhit laten we ook altijd horen in dit programma. We gaan lekker battelen. En ja, een van de favoriete onderdelen van de meeste luisteraars... dat is toch wel het moppetap.
0: Nou zeker. Heb je nou een leuke mop? Stuur hem nu alvast in. Ik heb er al een paar, maar we willen nog veel meer. We willen de allerleukste moppen hebben voor vanmiddag om kwart voor vijf, hè?
1: Ja. Dus je mag het insturen via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail. Ja, postduif zou ik niet doen. Dat duurt te lang.

0: ijsjes.
1: Lucilla Bellinga met de ijsjes op Hallo Kids Radio. Tijd voor de...
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De vrijdagmiddag battle.
4: Ja. Zeker, de battle. Twee liedjes met de neuzen tegenover elkaar. Je hebt aan de ene kant Team Mayoni, dat ben jij. En aan de andere kant ben ik Team Arnoud. En dan mag je thuis kiezen welk liedje gaat winnen vandaag. Of nou, als je zegt, ja, maar ik vind Mayoni een veel leukere DJ, dan mag je ook op haar stemmen natuurlijk. Maar vind je mij nou leuker, dan stem je lekker op mij.
1: Ja, dus de bedoeling is eigenlijk dat we een soort inimini wedstrijdje gaan spelen met muziek. En de winnaar, nou ja, dat lijkt me vrij logisch. De winnaar mag natuurlijk zijn liedje laten horen wat hij heeft uitgekozen. De verliezer moet altijd aan het einde van het programma, dus dat is een paar minuten voor zes, het weekendshow liedje meezingen. En ja, ik kan je verklappen, wij zijn allebei niet de allerbeste zangers. Dus nee, het zit gewoon niet helemaal in. Maar dat hoeft ook niet.
4: Nee, nou, we kunnen best redelijk zingen hoor. Maar het is wel hartstikke vals. Dat is eigenlijk wel wat het is, hè?
1: Ja, we kennen de tekst en dan houden we het ook ongeveer op. Ja,
4: precies.
1: Maar goed.
4: We gaan battelen. En dat kunnen we alleen maar doen door de liedjes even aan je te laten horen.
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Arnoud en ik hebben allebei een liedje uitgekozen. We gaan ze voor het eerst laten horen in de battle. Dit is Team Mayoni.

0: Dat waren de twee opties. Ja. Ik moet eerlijk toegeven aan dat bij mij gaat er niet helemaal een lampje branden als ik jouw liedje hoor.
1: Nee, echt waar niet.
0: Nee. Nee, maar dat, ja, dat heb je af en toe. Hè. Jij kiest af en toe liedjes uit de platenkast. Kijk, die van mij was toch volgens mij denk ik best wel heel erg duidelijk dat dat de meiden van K3 waren. Sterker nog, dit waren de originals. Karen, Christel en Kathleen met Toveren. Nou, die is wel

0: Papa's en mama's zullen dit liedje zeker kennen. Dit was echt een klapper in de discotheek ook. Robin S. en Love for Love.
1: Ja, ik ben natuurlijk geboren in de jaren 90. Dus ik heb daar altijd een hele blinde vlek. Want ik was er wel, maar ik kan me er eigenlijk niks van herinneren.
0: Nee, maar ik vind het een heel goed liedje. You got your love for love. Er zat nog een andere hit, dat was Show Me Love. Dat is bijna niet uit elkaar te houden, die lijkt er ontzettend op. Maar dit was wel de echte.
1: Aha. Nou goed, of je de liedjes nou wel of niet kent, dat maakt niet zoveel uit. Want je kan natuurlijk stemmen op je favoriete DJ. Stemmen op de sound, dat je denkt, nou, dit klinkt wel aardig. Daar zou ik de hele versie van willen horen. Of je zit nu te luisteren en je denkt, ja, maar ik ken ze wel. En ik ga gewoon stemmen op mijn favoriete liedje. Doe dat even via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want we gaan straks natuurlijk alle stemmen tellen. En ja, dan is het eigenlijk heel logisch hoe dat werkt met een wedstrijd. Dan is er maar één winnaar.
0: Ja, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk.
1: Ja,
0: dan is er maar één winnaar. En is dat dan team Arnoud of is dat team Ioni?
1: Ja, nou zou je natuurlijk wel gelijk spel kunnen doen. Maar we hebben wel eigenlijk gezegd, altijd als regel. Ja, maar dan wordt het onduidelijk. Want draai je dan allebei de liedjes niet, allebei de liedjes wel. Dus we gaan eigenlijk altijd net zo lang door. Totdat er altijd iemand is met minimaal één stem meer dan de ander. En ja, soms is dat echt... bij de eerste ronde al super snel bekend. Oké, nou die gaat winnen, want die heeft al zoveel stemmen. En soms is het echt kiele.
0: Ja, dat is helemaal waar. Dus zullen we ze nog één keer laten horen trouwens?
1: Gaan we doen. Nog één keertje de stemmen, die mag je gaan geven. Trouwens, maar één stem. Maar papa's mama's mogen ook stemmen op bijvoorbeeld Team Mayoni.

Nou, ja, dat zijn het wel liedjes. Ga je voor Team Mayoni of ga je voor Team Arnoud? Je kan nu stemmen via de mail studio@hallokidsradio.nl of via de WhatsApp-telefoon.

0: Dat was het nieuwste liedje van Rutger en Thomas. Want ja, die film, deel nummer 2, die draait nog wel even in de bioscoop. En daar hoorde dit liedje dus bij. Maar de liedjes uit de battle, die horen daar trouwens niet bij. Hè? Niet dat je dan ineens denkt, hé, hey, is er een optie 3 die je kan kiezen? Nee, we hebben maar 2 opties. Team Arnoud of Team Mayoni.
1: Ja, dat is helemaal waar. En dan moet je wel thuis even bepalen wat je dan het leukste liedje vindt. Ja. Welk team gaat winnen? Want een team dat verliest, dus ik of Mayoni, die moet aan het einde van de uitzending een liedje meezingen.
0: Ja, en nou ja, kijk, dat is op zich niet een hele grote straf. Het valt mee, het had erger kunnen natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant willen we natuurlijk wel graag dat ons gekozen liedje, dat die natuurlijk gaat winnen. En dan heb ik alvast even de stemmen bij elkaar opgeteld. We zitten nog in de tussenstand, maar Arnoud, ik kan je verklappen. Er is er eentje, die staat wel een stukje veel meer voor dan de ander. Ja, die staat wel flink voor, zeg maar.
1: Is een heel groot stukje, zo te horen.
0: Ja, ik weet niet of die ander er nog in kan halen. Maar ik dacht, ik doe expres een beetje vaag.
1: Oh ja.
0: Dat ik even niet zeg wie is. Maar de winnaar begint al wel duidelijk te worden, denk ik.
1: Oké, okay, ja. Nou, ik ben er al een beetje bang voor. Dus ik wil heel graag mijn liedje nog een keer laten horen. Mag dat?
0: Lijkt me een goed idee. Dan gaan we nog 1 keer de 2 liedjes laten horen waar je op kan stemmen. Je kan 1 keertje stemmen. Wordt het team Arnoud of wordt het misschien team Mayoni?

Nou, ja. Ja, dat zijn ze. De twee liedjes. Team Ioni of Team Arnoud. Stemmen kan nog een paar minuten via de mail studio@hallokidsradio.nl of via de WhatsApp-telefoon.

0: Dit liedje werd aangevraagd door Femke, want ze stuurde een berichtje naar de Hallo Kids radiotelefoon in hoofdletters. Ik heb vakantie! Ja, dan denk ik dat Femke nog in het midden van Nederland woont. Want ja, heel veel andere kinderen hebben natuurlijk al lekker vakantie. Maar als je in het midden woont, dan heb jij nu officieel vandaag ook vakantie. Dus Femke, ik hoop dat je heel hard hebt meegezongen op dit liedje van net. Want de zomervakantie is begonnen.
1: Hallo Kids Radio.
2: De vrijdagmiddag battle. Battle. Ja, de vraag is altijd eventjes, hoe laat begint hij dan officieel? Ja, er is niet een officieel tijdstip voor. Dat is een beetje als je uit school komt. En dat ik denk dat de meesten al wel thuis zijn, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Tenzij je nog naar de opvang moet natuurlijk. Want we weten dat we ook bij verschillende plekken bij de opvang aanstaan. En er wordt ook altijd wel gestemd in de battle. Dus dat is altijd wel gezellig.
2: Nou, de uitslag van de battle. Ik ben heel benieuwd. Wat gaat het worden? Wat gaat het zijn? Heb ik gewonnen of heb jij gewonnen?
0: Nou ja, dat is inderdaad wel altijd hoe het werkt. Of de een wint of de ander. Ik had net al even verteld in de tussenstand. Ja, het was toch best wel heel duidelijk dat één iemand met vlaggenwimpel zou gaan slagen. En ik heb expres nog even niet verteld wie dat was. Want de winnaar van vandaag van de battle is geworden met de meeste stemmen. Dat is geworden... DJ Mayoni!
2: Ja, dat ben jij toch?
0: Ja, ja dat ben ik. Ja, natuurlijk. Nou, dus
2: heb ik nou weer niet gewonnen? Ik heb vorige week
0: twee weken geleden had je nog gewonnen. Niks aan de hand.
2: Oké, nou goed. Ja, het is zoals het is natuurlijk. Wow, ik vind het zo jammer, want ik vind dat liedje... Ik weet zeker dat er veel papa's en mama's zijn die denken... Oh, wat jammer nou, want... Ja, die Robin S, dat is wel een hele coole plaats.
0: Ja, maar ik merk wel, het is heel verschillend. De ene week zijn er veel meer papa's en mama's die meestemmen dan de andere week. Dus ik denk dat je gewoon een beetje pech hebt gehad vandaag, Arnoud.
2: Ja, nee, dat snap ik natuurlijk helemaal.
0: Ja.
2: Nou goed, dan is aan jou de eer om dit liedje aan te kondigen. Dat ga je doen, hè, toch?
0: Ja? Ja, maar natuurlijk. Want het winnende liedje van de battle van vandaag is geworden... de K3 Originals, oftewel Karin, Christel en Kathleen met hun liedje Toveren.

0: eigenlijk is het een, wat is het? Een carnavalsduo, geloof ik, gebroeders Rossig. Maar ze hebben toch wel een heel leuk liedje gemaakt, waarvan ik dacht, ja, die moeten we even draaien vandaag vrijdagmiddag. Omdat ik namelijk al verschillende berichtjes heb binnen zien komen via de Hallo Kids radiotelefoon. Niet alleen vandaag trouwens, hè, maar ook op andere dagen. Van luisteraars die op de camping zijn. Zo weet ik bijvoorbeeld, hè, Manu en Febe. Manu hadden we pas nog aan de telefoon, omdat ze jarig was, dat ze 's ochtends vroeg op de camping zaten. Lana was ook nog op de camping. Ja, en zo'n liedje Feest op de camping, dat is wel, ja, dat hoort er wel bij. Ik bedoel, het zou me niks verbazen trouwens. Als er nu ook kinderen zijn die in het midden van Nederland wonen, die dus vandaag vakantie hebben gehad, dat die misschien ook al in de auto zitten richting de camping. Kan zomaar.
1: Ja, zeker. Hey, moppetrappen, Marjoni.
0: Ja, moet ook gebeuren.
1: Gaan we zometeen doen. Yep. Heb je nou nog een leuke mop? Stuur hem dan nu nog even in. Dan kunnen we zometeen hartelijk lachen om jouw mop. Dan is hij op de radio. Maar dan moet je het wel nu insturen.
0: Ja, maakt het uit, Arnoud, hoe iedereen het instuurt eigenlijk?
1: Nee hoor, nee, je kan het als tekstberichtje sturen. Via de mail of via de app. Maar je mag het ook, dat vinden we nog leuker. Als je dat durft tenminste. Dat je het inspreekt. Want dan kunnen we je stem laten horen. Terwijl je zelf de mop voorleest.

0: FIFA, olé, olé. Ik zit even te denken. Zondagavond is de grote finale van het voetbal. Spanje, Argentinië. Nou, het zijn beide wel van die landen die dat soort woorden gebruiken. Maar ik denk vooral bij FIFA, olé, olé aan Spanje. Dus zou Spanje dan gaan winnen?
1: Ja, ik weet het niet.
2: Moppetappen met Arne Oud.
0: Nou.
2: Het is de leukste mop. Die is super tof.
0: Ik ben er klaar voor. Ik zit even de berichtjes af te spelen. Maar volgens mij is dit nog een...
3: Ik ga voor DJ Majori. En mijn vogeltjes die zouden eigenlijk ook stemmen. Maar ik heb geen vogeltjes meer. Die zijn allebei helaas overleden. Jammer.
0: Oh, ja,
3: ik ben er weer bij. En dat is prima.
0: Ja, dit klinkt bijna als een mop. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Oh, wat erg. Maar dit ging nog even over de battle. Ja, nou goed. Ik weet inmiddels hoe dat is afgelopen. Heb je nou straks nog een leuke mop die later binnenkomt? Dan kan ik die altijd nog gaan uitzenden. Maar ik heb er wel een paar binnengekregen via de mail en via de WhatsApp-telefoon. En dan gaan we snel beginnen. Let op. Even mijn geluidjes klaarzetten. Zo, ja, daar zijn we. Let op. Wat krijg je... Deze is van Brian. Wat krijg je als je een lucifer met een duizendpoot kruist? Wat krijg je als je een lucifer met een duizendpoot kruist? Ja, Mayoni die kan nu geen antwoord geven, want die staat even buiten in te laden. Want wij gaan morgen naar de Nijmeegse Vierdaagse. Dus nu doe ik het even met jou thuis, aan de andere kant van de radio. Denk er maar even over na. Wat krijg je als je een lucifer met een duizendpoot kruist? Nou, ik zie nu al allemaal kids die naar de radio aan het roepen zijn met het goede antwoord. Het goede antwoord is, let op, een lopend vuurtje. Ja, ik vind hem wel leuk. Een lucifer en een duizendpoot. Ja, een lopend vuurtje. Er zitten twee... Oh, dat is wel... Ja, ik kreeg net van Mark dat berichtje over die vogeltjes. Nou ja, goed. Er zitten twee parkieten in een kooi. Dit is trouwens een mop van mama Jessica. Er zitten twee parkieten in een kooi. Zegt de ene parkiet tegen de andere. Zielig, hè? Al die mensen zitten achter tralies. Ja. Ook maar net zo, hè. Dan zitten we nog even in het dierenrijk. De ene, deze is van mij, die komt uit het moppenboekje van de Zoete Zusjes. Zegt een haan tegen een kip. Hey, maar hoe kan dat nou? Je hebt helemaal geen kam. Je weet wel, zo'n kam die een haan heeft, hè, op zijn hoofd. Ja, zegt de kip. Ik heb toch ook helemaal geen haar? Ik snap hem al. De kam en het haar. Je hebt natuurlijk een kam nodig voor je haar en... Ze noemen dat ding bij een haan een kam. Nou goed. Je snapt hem of je snapt hem niet natuurlijk. Ik kan hem niet helemaal gaan uitleggen. Even kijken hoor. Oh ja. Een van mijn favoriete moppen. Wat is het toppunt van onaardig zijn? Ja, je moet natuurlijk eigenlijk helemaal niet onaardig zijn. Maar wat is nou het toppunt van onaardig zijn? Zal ik het zeggen? Dat is iemand... met een bril veel sterkte wensen. Hey. Ja, ook dit is natuurlijk weer zo'n mop. Ja, die moet je eigenlijk niet uitleggen, dus dat ga ik ook niet doen. Ondertussen kijk ik eventjes of er al nieuwe moppen zijn binnengekomen. Wacht even, er komt er net eentje binnen. En die wil ik wel eventjes uit kunnen zenden. Even een momentje, want ik moet nu zelf de knopjes in de... Ja, we moesten met spoed wat inlaten. Dus ja, dan is dat even niet anders. Maar daar gaat hij. Even kijken. Dit is volgens mij een mop die komt net binnen van Timmy. Even luisteren.
4: Timmy Joni en DJ Arna.
0: Ja, hallo.
4: Timmy, je vaste luisteraar van Hallo Kids Radio.
0: Hey Timmy.
4: Gaan jullie dit jaar ook nog naar de Tilburgse kermis? Groetjes Timmy, doei doei.
0: Oh, ik dacht er komt een mop, maar dat is helemaal niet zo. Nee, ja, dat klopt. De Tilburgse kermis, dat is natuurlijk weer in Tilburg, de grootste kermis. Maar wij staan vanaf morgen op het Vierdaagse feest in Nijmegen. En daarna gaan wij naar Ameland. We gaan namelijk de camping door doen deze zomer. En we gaan vrijdag al vertrekken. En dan zijn we een aantal dagen op Ameland. Dus vandaar dat we geen kermis hebben kunnen doen. Helaas, maar Timmy, ik denk dat je er wel naartoe gaat. Maar daar staan we dus niet. Nee, dat is geen mop trouwens. Dat is gewoon echt waar. Ik denk toch wel goed om even te vertellen. Dan heb ik nog een laatste. Die komt net binnen. Maar dat is een geschreven mop van Iris. Let op. Mama die vraagt aan Janna of ze haar goudvis al schoon water heeft gegeven. Hoezo? Vraagt Janna verbaasd. Nou, hij heeft toch nog lang niet alles opgedronken? Nou, die is wel leuk. Nou, heb je nou nog een leuke mop? Ik zit er gewoon klaar voor. En Marjoni zo meteen ook weer. Dan kun je hem even insturen via de mail studio@hallokidsradio.nl of natuurlijk via de WhatsApp-telefoon 06

0: Dat was muziek van de groep Pops. En die hoor je natuurlijk ook bij ons op Hallo Kids Radio. Het was hartstikke leuk. Net al een aantal moppen op de radio gehad. En voor iedereen die zich trouwens afvraagt, we zijn nog niet klaar. We gaan nog een uurtje door. Of ja, wacht even, trouwens niet met de moppen tappen. We gaan niet nog een gaan.
1: Nee, dat, ja, nou ja, ja, tenzij er hele leuke moppen binnenkomen natuurlijk, hè?
0: Klopt, maar dat is misschien wel lang hoor, een uurtje moppen tappen. Denk je niet?
1: Ja, dat hangt een beetje vanaf. Nou, niet een uur lang, dat klopt.
0: Nee, dat is waar. Maar goed, we gaan nog wel een uur lang door met de middagshow. En ik kan je verklappen, ja, we hebben zometeen nog een paar belangrijke mededelingen die deels alles te maken hebben met volgende week en met leuke prijzen die er gewonnen kunnen worden. Dus ik zou de radio wel aan laten staan als ik jou was.

0: Europeaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Vijftig jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
5: Hallo.

0: Zo, het is een paar minuutjes over vijf. Het is vrijdagmiddag. We zitten midden in de zomer. Sterk nog, dit is het moment. We moeten eigenlijk nu het vakantiealarm laten klinken. Want dit is het moment dat iedereen vakantie heeft.
1: Ja, ik zit even te denken, maar we hebben helemaal geen vakantiealarm. We hebben alleen een schoolalarm.
0: Ja, precies. En volgende week hebben we alweer het attractiepark.
1: Ja, maar daar hebben we het zo meteen over. Ja.
0: Oké, okay, ja. Goed. Nou, ja. Ja, vrijdagmiddag. Oh, nou, heeft dus vanaf nu. Ja, behalve papa's en mama's. Want er zullen vast een paar zijn die moeten gewoon doorwerken.
1: Ja, die hebben niet allemaal 6 weken vakantie, inderdaad. Ja.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar de komende 4 weken.
1: Mm-hmm.
0: Hebben alle kinderen in Nederland vakantie.
1: Ja, en dan vroeg ik me eigenlijk af, Arnoud, weet jij dat toevallig? Begint dan de bouwvak dan ook meteen maandag? Want dan betekent het dat er dus alle bouwvakkers bij de weg, bij de huizen en bij de... Nou ja, bij ons wordt er vlakbij een nieuw skatepark gebouwd. Die zijn dan ook allemaal even lekker 3 weken vrij.
0: Ja, ik denk dat nu ongeveer wel gaat te beginnen. Ja, ja, ja. Dat denk ik wel zeker.
1: Dat is dus goed om te weten voor iedereen die dus vanaf maandag de weg op gaat. Jongens, het kan zijn dat er her en der wat bouwverkeer stilstaat en dat je moet omrijden. Dat is even niet anders, want die willen ook even vakantie hebben.
0: Ja, vind ik ook. Nou, we zijn lekker bezig en het wordt het komend weekend heerlijk weer. Wij staan in Nijmegen tijdens de Vierdaagse feesten.
1: Mm-hmm.
0: Nu al zin in.
1: Ja, dat wordt een hele leuke... één dag wilde ik niet zeggen. Nee, dat worden 2 hele leuke dagen. Want we zijn er en zaterdag en zondag. Kunnen we straks nog wel even wat meer over vertellen. Want wij zijn namelijk niet de enige die daar zijn in Nijmegen. En Dikkie Dik komt ook langs. Gezellig.
0: Ja, oh, leuk. Ja. Dat is de leukste kat van Nederland. Die is er. Daarmee kun je op de foto. Nou, hoe dat zit en waar we staan...

0: Dat waren de Sasha Boys uit die bekende Netflix-film Demon Hunters. Ja, en je kan natuurlijk in je vakantie lekker een film gaan kijken, dat klopt. Maar je kan bijvoorbeeld ook even komend weekend op bezoek in Nijmegen.
1: Ja, in Nijmegen, want ja. Dat is een hele leuke stad aan de Waal, hè?
0: Ja, maar Arnoud, het heeft niks te maken met gewoon leuk om een keer naar Nijmegen te gaan. Het heeft te maken wat daar volgende week gaat gebeuren.
1: Ja, vanaf dinsdag gaan ze daar weer lopen. Heel veel, nou, tienduizenden mensen die gaan daar de Vierdaagse lopen. Mm-hmm. En daar komen ze vanaf de hele wereld naartoe.
0: Ja.
1: Dat is een spektakel. En dan heb je ook nog in de stad de Vierdaagse feesten. En die beginnen morgen al.
0: Ja, het lopen is maar 4 dagen en het feest is eigenlijk 7 dagen. Daar hebben ze natuurlijk wel slim over nagedacht. En wij met Hallo Kids Radio zijn in het weekend te vinden. Dus al op die feesten van de Vierdaagse. En het leuke is, we zijn dus midden in de stad van Nijmegen. Bij het Marienburgplein, waar de grote bibliotheek is. Nou ja, toevallig zit daar ook vlakbij een bioscoop. En dat is eigenlijk het plein wat betreft kidsactiviteit. Het heet niet voor niks het Kidsplein van Nijmegen. Dat is helemaal knap.
1: Zeker. Daar staan we dus, hè, met muziek. We zijn er vanaf 1 uur, kwart voor 1 eigenlijk, staan we in het programma. Wij moeten natuurlijk al veel eerder daar zijn, want de stad gaat op slot. Dus we moeten heel vroeg daar onze spulletjes afleveren. En dan gaan we opbouwen en dan staat er een heel groot podium met muziek en met lampjes en wat dan ook. En op zondag, ja, jij zei het al,

0: De foto.
1: Nou, superleuk. Dus wil je erbij zijn, dan kan dat op het Marienburgplein. Daar staan we. Toegang, helemaal gratis.
0: Ja, en belangrijk trouwens om te weten, hè, dat wij niet de enigen zijn die daar zijn. Ik bedoel, je kan er ook gratis gesminkt worden door een van onze collega's. Je kan daar lekker komen dansen. Niet alleen bij onze muziek, maar ook bij andere artiesten die komen optreden. Je kan dus op de foto bij Dikkie Dik. En ja, er staat ook een heel groot spel. Dat je een soort, als het ware, een levende pion kan worden. Klinkt ook heel cool. Dus er is veel meer te doen dan alleen maar dansen op de leukste liedjes.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Ja, Titus en Fien, die zijn natuurlijk hartstikke grappig. Die maken heel veel leuke grapjes en leuke liedjes. Dat is dan toch wel knap, hè, dat je dat allebei kan. Zeg, en over leuke liedjes gesproken. Elke week hebben we altijd één liedje in het zonnetje staan. En dat doen we niet omdat het toevallig nu zomer is, hè. Ik dacht, dat is wel goed om even te weten. Dat doen we het hele jaar door.
3: Dat doen we altijd.
2: Ja, ja, want Arnett, kijk, wij weten wel wat we... Maar snap je waar ik naartoe ga? Wat hebben we...
3: Nee, wat dan?
2: De superhit van volgende week moeten we bekendmaken.
3: Oh, de superhit van volgende week. Ja, dat is waar ook. Ja, dat is wel een moment. We vergaderen altijd heel lang over. Ja. Soms is het heel makkelijk. Soms is het ook van, ja, zullen we nou die doen of zullen we die doen? Dat was nu een beetje het geval. Hè? Van, ja, ze zijn allemaal leuk, maar je kan er maar eentje kiezen.
2: Ja, want we kunnen er maar eentje in het zonnetje zetten. Dus elke week hebben we een andere artiest in het zonnetje. En die kan dan dus als het ware de superhit van Hallo Kids Radio te pakken krijgen. En het leuke is, dat zijn niet alleen kinderartiesten. Mogen ook top 40 artiesten zijn. Mogen ook artiesten zijn die nog nooit eerder bij ons op de radio zijn geweest. Hebben we ook al wel eens gehad. Dus we verzamelen eigenlijk als het ware alle tips van iedereen. Van de luisteraars, van de belangrijke managers natuurlijk. Die allemaal hopen dat hun artiesten dan de superhit van volgende week wordt. We vergaderen met alle DJ's en daar komt dan elke week een andere superhit uit. En ik kan je verklappen, de artiest die het deze week is, die heeft al een keer eerder een superhit bij ons gehad.
3: Ja, dat is waar ook. On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sarah, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Dat waren de Zoete Zusjes. Die zijn niet alleen bekend van die leuke leesboeken, maar ze maken dus ook muziek. En die muziek die hoor je dan weer bij ons op de radio. Zeg, even een belangrijke mededeling. Arnoud, jij vertelde het net al. Iedereen is nu officieel team vakantie. Het midden van Nederland is vandaag voor het laatst naar school gegaan. En wij dachten, omdat iedereen vanaf vandaag eigenlijk team vakantie is, gaan we volgende week, trouwens niet alleen volgende week, maar die week daarna ook en die week daarna, 4 weken lang iets heel bijzonders doen. Wat we nog nooit eerder hebben gedaan.
3: Nou, dat is, ja, ik was er ook wel door verrast. Jij gaat over de prijzen, ja. Maar wat is het? Jij mag het vertellen.
2: Nou, we hebben vanaf maandag een heus attractiepark tickets alarm. En 4 weken lang maak je kans op tickets voor de allerlei leuke attractieparken. Wat dacht je bijvoorbeeld van Toverland, Bobbejaanland, Julianatoren en de Tovertuin komt ook nog voorbij. Dus als je nou denkt, maar dat zou ik heel graag willen winnen. Want het is natuurlijk wel cool, hè, om even naar een attractiepark te gaan in Nederland. Want we hebben er hartstikke veel. Hou dan vanaf maandag de radio goed in de gaten. Want elk moment kan dat alarm voorbij komen natuurlijk. Hè? Ja, dat gaan we even van tevoren aankondigen. Dat is niet eerlijk.
3: Ik zag even het lijstje. Het zijn niet de kleinste parken. Hè,
2: nee, absoluut niet. Absoluut niet. En sterker nog, ik heb alvast wat op de website van Hallo Kids Radio gezet. Dus als je dit nu hoort en je denkt, oh, maar ik wil wel graag tickets winnen, spiek dan alvast even op onze website. Want daar kan je zien welk attractiepark volgende week als eerste aan de beurt is. Een soort inside information. Zo kun je dat dan met een moeilijk woord vertellen. Want vanaf maandag gaan we dat doen. En eigenlijk is het heel simpel. Je moet gewoon de hele dag de radio aan hebben. En iedere keer als je het alarm hoort, dan moet je even als de wiede weer gaan naar de website gaan. Zo makkelijk is het. Maar dat is wel vanaf maandag.

0: schoentjes hoorde je op Hallo Kids Radio. Ja, en ik denk dat de meesten inmiddels toch al wel een bordje eten voor hun neus hebben. Al denk ik wel dat omdat natuurlijk nu voor iedereen officieel de vakantie begonnen is. Ja, dat toch misschien wel ja, in de vakantie net een beetje anders eten voor je neus staat dan normaal. Als je naar school moet. Iets minder groenten, misschien ietsje vaker frietjes eten.
1: Kun je toch niet zeggen? Ja, dat kan toch niet?
0: Ja, maar dat kan toch wel. Ik bedoel, wij hebben luisteraars die allemaal op de camping zitten. Nou weet ik toevallig, vorige week spraken wij luisteraars. Die zeiden, ja, koken dat lukt niet zo goed op de camping. Maar de airfryer, die kan wel aan. Die vertelde dat ze hele opwarmbroodjes maakten. En broodjes knakworst. En dat ze al een keer geprobeerd hadden om muffins te bakken in zo'n airfryer. Ja, laten we eerlijk wezen, dat doe je natuurlijk niet de rest van het jaar door, denk ik.
1: Maar zou de airfryer meegaan naar de camping bijvoorbeeld?
0: Dat zei ik net, bij die twee luisteraars wel. Okay. Maar ik weet niet of de rest van Nederland ook een airfryer heeft meegenomen naar de camping. Dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee, nou ja, kijk, als het nou heel heet is, dan is het wel lekker om een lichte, frisse maaltijd te eten.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld een maaltijdsalade of koude pasta.
0: Ja.
1: Of een maaltijdsalade met koude pasta erin. Dat kan natuurlijk.
0: Ja.
1: Of lekker de barbecue aansteken. Maar dan kun je ook met barbecue kun je lekker groentjes opzetten en zo. Hè?
0: Ja, dat zeker. Dus kijk, het leuke van die vakantie is dat het dan toch altijd net een beetje anders voelt dan normaal. En nou moet ik trouwens ook zeggen, Arnoud, als je nu naar buiten kijkt, nu schijnt nog lekker de zon. Het is vandaag nog lekker warm, maar we gaan wel langzaamaan wat dalen in de temperatuur. Dus het zou me niks verbazen als er vandaag dan nog her en der gebarbecued wordt. En dat dan, ja, ik weet niet of die dan morgen of overmorgen ook nog voorbij komt. Want om een of andere reden. Ja, nee, maar kijk, om een of andere.
1: Nee, maar wacht even. Barbecue kun je veel beter als het 20 graden is.
0: Ja, dat weet ik. Maar dat wilde ik dus zeggen. Om een of andere reden vinden wij in Nederland het pas normaal om te gaan barbecuen als het minimaal 25 graden of hoger is.
1: Nee.
0: Daaronder doet bijna niemand.
1: Ja, maar je moet het juist omdraaien, want die barbecue zorgt voor hitte en dan is het lekker warm. Dus ik zit even te kijken bij de maaltijdsalades. Dit lijkt me een hele lekkere. Jij denk ik zal hem ook wel leuk vinden. Een Griekse orzo-salade.
0: Oh, er zitten dan orzo, al blaadjes sla in of dat niet?
1: Ja, wacht even. Orzo is een soort rijst, toch?
0: Pasta, heel goed.
1: Met orzo, met feta, met gemarineerde cherrytomaatjes, komkommer en vegetarische gehaktballetjes. Nou, lekker.
0: Ja, er zit dus geen blaadjes sla in.
1: Nee, maar wel tomaten en komkommer.
0: Maar waarom mag je het dan wel salade noemen? Dat is toch eigenlijk gek?
1: Ja, maar een salade hoeft niet per se slablaadje in te zitten, hè?
0: Ja, maar dat is iets met pasta toch ook? Dan zou betekenen dat je een broodje hamburger mag je ook pasta noemen. Toch?
1: Nou ja, goed. Maar dat is een beetje een ingewikkelde discussie. Ik heb wel nog een klassiek Italiaans gerecht. Dat is een broodsalade. Een panzanella. Heb je daar wel eens van gehoord?
0: Ja, dat ken ik wel. Maar dat, ik weet niet of dat heel veel gegeten wordt in Nederland.
1: Nou, ik ga het toch een keer proberen. Want ik zie hier een gerechtje. Ja, dat is leuk zeg. Een panzanella met mozzarella, kip en gegrilde persik.
0: Oh!
2: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: per la musica.
1: Luna Sabella met Musica op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor een kleine tijdreis.
2: De platenkast van Arnoud.
1: Ja, en deze week is het thema niet de kleur of het weer of een bepaald jaartal. Nee, nee, deze week is het thema een bepaalde artiest.
3: Ja, dat is Stevie Wonder. Ja, als je deze week geluisterd hebt, dan weet je dat natuurlijk al lang. Stevie Wonder. De blinde zanger die ontzettend veel instrumenten kan bespelen. Ik vind dat super knap. En die heeft ook heel veel hits gemaakt. En we hebben heel wat gedraaid deze week. Hè?
1: Ja, dus nu de uitsmijter.
3: Nou, vanochtend had ik voor het eerste liedje uit de jaren 90.
1: Oh.
3: Dat was True to Your Heart. Met een boyband hebben we daarna nooit meer wat van gehoord. 98 Degrees. Mm-hmm. Maar wel een ontzettend leuk liedje. En toen dacht Stevie Wonder, ja, die samenwerkingen, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Dat ga ik vaker doen.
1: Aha, dus we hebben nou weer een samenwerking.
3: Zeker, met niemand minder dan Ariana Grande.
1: Oh, zo, dat is wel een grote artiest om inderdaad al mee samen te werken.
3: Nou, inderdaad. En dit swingt echt de pan uit. Ik weet al dat het uitkwam, dat ik dacht, zo, hey, dit is leuk. Dit liedje is stiekem alweer 10 jaar oud. Het komt uit 2016.
1: Ja, en is gemaakt voor een bekende film, hè?
3: Ja, dat is volgens mij de film Sing.
1: Ja, absoluut. Sing. En daarna is er ook nog een deel 2 gemaakt. Daar zat Stevie Wonder dan niet in, maar in de eerste versie wel. Dus ik vind het wel leuk dat je dan die hebt uitgekozen.
3: Nou, we gaan even swingen met Ariana Grande en Stevie Wonder in de platenkast.

0: Ja, dat was een samenwerking waarvan je niet wist dat je het nodig had. Snelle en Ronnie Flex, wie had dat gedacht dat dat zo'n grote hit zou worden in de schuur? Hij is inmiddels alweer een paar jaar oud, maar nog steeds leuk om te laten horen.
1: Nou, in die schuur, die had hij ook echt, hè? Daar maakte hij ook zijn liedjes. Ja, ja, ja. Aan de overkant.
2: Wanneer het tegen zessen loopt, dan is het etenstijd.
0: Ja, maar dat is een ander liedje.

0: tijd.
1: Bam, ja, nee, dat snap ik. Dat is een ander liedje aan de overkant. Dat heeft Snelle dan weer met Suzanne Freek gemaakt. Ja. Maar het gaat over het gebied waar Snelle vandaan komt.
2: Oh ja, dat is waar. Ja, nee, dat snap ik. Ja.
1: Overijssel.
2: Ja, maar goed, aan de andere kant, die kan beter te vroeg beginnen met het maken van muziek dan te laat, toch? Ik bedoel, dat hij begonnen is in de schuur is op zich een prima plekje.
1: Ja, ja, dat is altijd lastig. Je hebt dus Overijssel, je hebt Gelderland, je hebt de Achterhoek en Twente. En dat haal ik dan wel eens door de war, want Twente en de Achterhoek zijn gebieden.
2: Mm-hmm.
1: Terwijl Gelderland en Overijssel provincies zijn.
2: Ja, dat is toch net een beetje anders inderdaad.
1: Ja, ja. Dat is net een beetje anders. Ja. Hey, ik hoor aan de muziek dat we bijna klaar zijn.
2: Ja, het is bijna 6:00. Dus dat betekent dat wij langzaamaan ook richting de eettafel gaan. Want ik denk dat jij aan de andere kant van de radio misschien al lang klaar bent. En dat je echt lekker klaar zit om je weekend te gaan vieren. Om misschien wel je vakantie te gaan vieren. En dat kan natuurlijk nog steeds met de radio. Want na ons programma, dus na 6:00, hoor je ook nog steeds leuke muziek. En trouwens, niet alleen vandaag, Arnoud, maar in het weekend kan je de radio ook gewoon aanzetten.
1: Zeker. Wat dacht je van morgenochtend? Dan is hij erbij, de grote Dirk Schelen.
2: Ja.
1: Nou, eigenlijk is het Dirk Schelen met de grote Dirk Schelen Show.
2: Ja, klopt.
1: Snap je toch? Ja?
2: Ja, ik wel. Ja.
1: Precies. Ja. Ja. Nou, dat is van 9:00 tot 9:30. En daarna schakelen wij direct door naar Apeldoorn. Want daar zit meneer Kaasgraaf dan al klaar. Samen met mevrouw Suikerspin voor dat ontzettend leuke programma. Julianentoren live.
2: Ja, is ook hartstikke leuk om naar te luisteren. Dus wat dat betreft zou ik daarvoor gewoon de wekker aanzetten morgen. Tenminste, als je van het uitslapen bent in de vakantie natuurlijk. En dan hoeven we dan nog maar één dingetje te doen wat betreft vandaag.
3: Hallo!
2: Ja, dat betekent dat jij nog even moet zingen, hè? Voordat de show is afgelopen.
1: Ja, ik ben er bang voor, zeg. Nou, oh, vooruit. Ja, mijn stem is een beetje schoor, dus ik weet niet of het gaat lukken. Maar ik doe mijn best.
2: Ja, maar ja, kijk, als je de battle verliest, dan is dat de regel, hè? Je moet nog niet beginnen, hè?

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op Bobbejaanland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: koffie? Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ezeltje, strekje, tafeltje, dekje en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhou.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dekje, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooien wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
2: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op Bobbejaanland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

we stellen Paul de Man en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk. Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: op! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: De Indische waterlelies. In een van de donkerste oerwouden van India lag een klein meer. Een meer dat schitterde in het zonlicht. Eromheen stonden grote bomen en dichte struiken met zoveel takken dat er nog nooit mensen waren geweest. Niemand kende het, behalve de heks. Die woonde in een holle boom naast het meer. Ze was lelijk. Zo lelijk dat alle dieren ver uit haar buurt bleven. Haar lange haren zagen eruit als stro. Maar de heks had een prachtige stem. Mooier dan de mooiste nachtegaal. Met haar gezang kon ze toveren. Elke maanverlichte nacht kwam ze uit haar holle boom en zong aan de oever van het meer.
1: Dit meer is van mij. Ik zing voor het meer. En het meer straalt in het maanlicht voor mij. Mijn meer, mooi meer, mijn meer.
0: Als de heks begon te zingen, werd het heel stil in het bos. Alle dieren hielden hun adem in. De krekels staakten hun concert en soms vergat er een vogel te vliegen en tuimelde dan zomaar in de struiken. Bij volle maan kwam de maangodin met haar sterrenkinderen naar beneden. En ze dansten samen tot de dageraad haar eerste zonlicht liet schijnen. De heks keek vanuit haar schuilplaats toe en zag de maangodin dansen op het water. Met haar prachtige zilveren haar en haar kroon die fonkelde in het maanlicht. Om haar heen zag de heks de sterrenveeën die dansten en dansten op het water. Ze leken te zweven en hun vleugels schitterden als diamanten.
1: Wat vreselijk dat dat zo mooi is. Daardoor lijk ik nog lelijker dan ik al ben. Ooit zal het me lukken om deze schoonheid te vangen voor mezelf alleen. Voor mij alleen.
0: Op een nacht, het was volle maan.
1: Deze nacht wordt mijn nacht. Ik voel dat ik de macht heb om ze te betoveren. Ik zal ze vangen met mijn gezang. Deze keer zal het mij lukken. Mij.
2: Wat een prachtige muziek. Betoverend mooi. Laten we dansen op het meer. Maar let op de dageraad, want eenmaal te laat is er geen weg terug.
3: Ach, zo vaart zal het niet lopen. Zou het zo erg zijn om nooit meer terug te keren?
4: Het moet toch geweldig zijn om het niet altijd weer te horen en te dansen tot aan het ochtendgloren.
0: De dieren kwamen voorzichtig steeds dichter naar het meer toe. Terwijl ze luisterden naar het prachtige gezang van de heks en keken naar de maangodin, viel ineens een eendenkuiken per ongeluk in het water.
5: Oei, oei. Wak.
6: Toch, kom, ga terug.
5: Wak, stil. En bij mij blijven.
7: Dat was leuk. Ik kan nog goed zwemmen, hè, mam?
8: Mama, ik wil ook mee doen.
1: Laten we dan zachtjes meezingen.
0: Het was een andere nacht dan anders. Deze nacht liet iedereen zich meeslepen door het prachtige gezang van de heks. Zelfs de dieren lieten hun angst varen. Spontaan ontstond er een heus orkest. Plotseling kwam er uit het riet een kikkerorkest tevoorschijn dat meedeinde op de maat van de muziek. En iets verderop stond een ganzentrio als een achtergrondkoortje ritmisch mee te dansen.
7: Mam, kijk, ik kan ook dansen.
1: Ja, kwak, kwak, kwak. Goed zo, ik kan ook haast niet stilzitten. Kwak, kwak. Kijk nu dansen we allemaal mooi tegelijk. Kwak.
8: Wauw, dit is je kwak.
0: De maangodin was mooier dan ooit, te midden van haar sterrenveeën. Maar toen gloorde het eerste ochtendlicht. De dieren trokken zich terug in het bos. De maangodin maakte aanstalten om te gaan en de sterrenveeën leken te volgen.
9: Kom, lieve sterrenveeën, kom. We moeten nu echt gaan. Ik heb toch verteld hoe gevaarlijk het is? De zon wacht niet op ons.
10: Ik kan niet stoppen. Doe nog even.
11: Ik zou wel willen stoppen, maar dat willen mijn voeten niet.
0: Even later was het meer verlaten, met alleen nog de zingende heks en nog 7 dansende sterrenveeën.
12: Oh, we kunnen toch nog wel even dansen?
13: Ah, nog een ipfie langer.
1: Ja, doe maar. Dansen jullie maar door. Wat kan er gebeuren?
0: Aan elke nacht komt een einde. Zo ook aan deze nacht. De eerste zonnestralen lieten zich zien. En toen gebeurde het.
1: Het heeft lang geduurd, maar het is mij dan toch gelukt. Zo wil ik het hebben. Neem de glans van de sterrenveeën weg en kleur er mijn haren mee. Pas dan ben ik tevreden.
0: De sterrenveeën werden kleurloos en dof en dansten en dansten. Maar kleurloos of niet, ze waren nog altijd even rank en sierlijk als daarvoor. En dat was voor de heks te veel. Ze mocht nu wel de mooiste haren hebben van allemaal. De feeën waren nog 1000 maal mooier.
1: Hoe kan dat nou? Ik ben nog steeds te lelijk voor woorden. Ze zijn nog steeds mooier dan ik. Mij rest alleen nog wraak.
0: Met een valse spreuk veranderde de heks de sterrenveeën in waterlelies. En daar kon niemand ooit meer iets aan doen. En zo drijven daar op dat meer nog steeds 7 waterlelies. Alleen bij volle maan worden ze weer zichzelf, zodat ze kunnen dansen op het gezang van de heks, te midden van de maangodin en de andere sterrenveeën. En de heks?
1: Ik mag dan wel foei lelijk zijn, maar ik heb jullie in mijn macht. En bij volle maan kan ik genieten van jullie pracht. Ha ha ha!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: ze zijn weer terug. Dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Een feestje.
0: Jongens, meisjes, meisjes, meisjes. Vrolijke

0: just might.
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Salavi baby.
1: Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.
2: Je bent

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

Fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Zo, we zijn er.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: overige.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: tevreden. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hey, ik ben DJ Arnoud.
4: En ik ben DJ Mayoni.
3: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
4: Met het programma Opstaan.
5: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
4: Opstaan.
3: Met de leukste liedjes.
4: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
3: En de geheime prijsvraag.
4: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
3: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer...

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: In het buitenuurtje hoor je Dicky Dick en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
2: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.